toen nog bleekjes en op die patrie. En dan nog uur ter weeliske. Toch in jora, de koko walonie, die fronsonen.